0: iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: donderdag. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Volle kracht.
13: De Muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Het heeft me wederom weer veel moeite gekost om een lekkere selectie voor jullie samen te stellen. Maar niet getreurd, ik draai ze met plezier voor je, dus laat hem lekker aanstaan.
15: Ron van der Steen.
14: Naast onze vaste items, veel muziek, je hoort ze dan ook 3-3. We gaan van start met een zeer gepassioneerd lied van Olivia Newton-John. Hier is Soul Kiss.
16: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje
17: en draait op volle kracht.
16: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
1: We gaan dit keer heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1977.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit is van Baccarat, Sorry I'm a Lady, hoogste positie nummer 1. En de week daarvoor stonden ze nog op nummertje 2. Het ging ze voor de wind, want in 4 weken tijd een eerste plaats halen is voor dit sexy vrouwelijke duo een unicum. Tevens plaatsen we wel de kanttekening of dit duo wel daadwerkelijk kan zingen. En dan die kleine hit, die is van Windjammer, die heet Harbor Light. Het nummer stond die week nummertje 15 en steeg slechts 1 treetje omhoog. En net als Baccarat stond Windjammer 4 weken in de hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 17 september, week 38 van het jaar 1977.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

De grote en de kleine hit, beide afkomstig uit het jaar 1977. Die van Baccara, Sorry I'm a Lady. En als laatste Windjammer en Harbourlight. En jij mag ze ook aanvragen, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. The only station you need, this is Strakjes een nieuw reetje van 3, maar gezien de tijd gaan we naar ons tweede item. Ja, aandacht graag voor de Jukebox Classic. From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie. Ze is geboren in Atlanta en we hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Haar volledige naam is Brenda May Tarpley. Haar muziek is te plaatsen onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. In 1955 brak de 10-jarige door in de muziek- en showbusinesswereld toen ze verscheen om een radiostation in Swainsboro om Red Foley te zien in Augusta. In 1956 ondertekende ze een contract bij een platenlabel. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar haar te luisteren en was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem. Tijdens de show mocht ze het nummer Jambalaya zingen. Tussen 1958 en 1965 scoorde ze haar grootste hits. Succesvolle nummers waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothing, I Want To Be Wanted, All Alone Am I, Breaking It To Me Gently en Dum Dum. Verder toerde ze in 1959 door Engeland, waar ze toen de tijd meer aanzien had dan in de Verenigde Staten. In 1960 was ze het voorprogramma van de toen nog beginnende niet bekende band The Beatles. Je hoort het goed, The Beatles. Na de tweede helft van de 60 jaren was ze minder actief, maar dat veranderde gedurende de 70 jaren, toen ze weer succes maakte met het country genre. In 1982 gaf ze samen met Dolly Parton, Chris Christofferson en Willie Nelson een album uit, genaamd The Winning Hand. Het werd een succesvol album en bereikte de top 10 in de Verenigde Staten en dat in de country album hitlijst. Haar laatste hit was in 1985, een duet met George Jones, Hallelujah, I Love Her So. En in 2004 verscheen haar autobiografie Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Laten we de knoppen van onze jukebox eens lekker flink indrukken en luisteren naar Brenda Lee. Hier is ze met Dynamite. Jukebox Classic.

Nederlandse Brenda Lee en Dynamite. Lekker krachtig en een tikkie rauw. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Die ga ik eens lekker voor je draaien. We beginnen dit rijtje van 3 met Leo Sayer uit de oude doos. Hier is hij met More Than I Can Say.

0: Hele leuke muziek van het album Loose Fit hoorde je het liedje That's Not Life. En we begonnen met die gouden ouwe van Leo Sayer, More Than I Can Say. En jij mag ze ook aanvragen voor de muziekfabriek. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Relaxed. En als je regelmatig luistert, heb je nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaat.
1: Laat je eigen lekker gaan, meid.
2: De muziekfabriek.
0: Maar eerst op de Franse tour onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Hier is Frans Gal en

0: Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Jan van der Steen. Gabrielle Suzanne Kerne is geboren in Haag op 24 maart 1960.
2: Oude lullenplaat.
1: Ze is een Duitse zangeres die als kind al Nena werd genoemd. Die kreeg ze na een vakantie met ouders in Spanje.
2: Oude lullenplaat.
1: Waar de lokale bevolking haar zo noemde. De gelijknamige band Nena scoorde grote hits in de jaren 80 met onder andere 99 Luftballons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. In 2002 maakte Nena zelf als soloartiest een comeback. Het bekendste liedje van de band Nena is toch wel 99 Luftballons uit 1983. Het nummer werd onder meer in Nederland een nummer 1 hit. Alhoewel er een Engelstalige versie van bestaat die in Engeland op 1 kwam, was het de Duitsstalige versie die de Amerikaanse top haalde. In Duitsland was Nöcker Traumt in 1982 hun eerste hit. Nena werd een groot succes en verkocht alleen al in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren. In 2009 werd 99 Luftballons opnieuw geremixed tot een nieuwere versie, waarvan de videoclip werd uitgezonden in het kader van Summer of the 80s door de Duitse televisie. Hoewel Nena een aantal grote internationale successen heeft behaald, is zij vooral een fenomeen in Duitsland. Sinds haar doorbraak in 1982 is Nena altijd in de Duitse schijnwerpers gebleven. Als zangeres, actrice, presentatrice, songwriter en kinderboekenschrijfster. Tegenwoordig is ze weer fulltime bezig met zingen. In Duitsland kwam in 2005 haar autobiografie uit. Nena heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Luister naar de hit uit 1983. 99 Luftballons. Hier is

0: van de Muziekfabriek. Ik ga dat voor je opzetten. UB40, Kingston Town, gevolgd door Chris Rea, On The Beach. Vergeet de liedjes niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, gegroet bij weer. Maak er nog een fijne dag van. En adios.
1: Ron van der Steen. Ron, muzika, por favor.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

Ik zeg wel eens gekscherend. Ja, nou goed, een beetje lol we kunnen natuurlijk. Roy Black, die had zijn naam niet mee, maar Barry White ook niet. Nee, maar het was een tof zang, jongens. En vergeet het niet, hè. Oh, you're the first, the last, and my everything. Dat had Barry White. En een van zijn grootste hits.

ook zometeen een plaatje. In de vorm van een fijne voor achter de keukengordijn. Allereerst is het Diana Ross. Love Hangover. In the middle of the roadshow. Hey, leuk. Wees welkom.

0: Charlotte Bossy, Love Hangover.
1: Een fijne, achter een keukengordijn.
0: Zo, we hebben artiesten meegemaakt in de Gijs verleden hoor. Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werken en bewonder.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Voor degene in een schuilen achter glas. Voor degene met de dichtgeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht.

zijn allemaal samen. Voor degene met een mateloze trots.

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Dat moet nou toch niet gekker worden.

0: zomervakantie van 1974. Het was er weer een, hoor. Ja, dan.
1: Grote zomerhit.
0: Echt wel. Niet zo blij, hoor. Het was Paul Vinci die zich ooit afscheid van de...
2: Roberts.
0: Nee, hij had geen zin meer in Roberts. Hij zei, ik ga gewoon lekker solo. Heeft hij ook veel geluk mee gehad. Your baby anymore. Ook een fijne van achter de keukengordijnen. Daar was je getuige van. Het was vandaag Ramses Shaffi.

0: halve de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Koffie.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Ja, lieve luisteraars, waar is de tijd gebleven dat we op deze muziek stonden te dansen, joh? Het waren de jaren 80, Chemise Only en Chic Man Love You. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Plaatjes met gaatjes, plaatjes voor frustraatjes. Kom naar je toe, via de bekende lange palen en digitale kanalen. Hier, Treintje Oosthuizen.

beste knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Alles over de eens jouw favoriete vriendinnen waren, muzikaal gezien. Lekker toch, de Pointers is dus genaamd June Roos en Anita Pointer. And I'm so excited. Dit is de Middle of the Road Show voor jou.

woord van deze fantastische zanger. Bas Kerksen, What Can I Say? Dat was een van de laatste van vandaag in de middag trouwens, Jan. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon nog een keer, toch? Ja. Maakt er nog een hele leuke voortzetting van. En voor zometeen, veel plezier. Want er volgt veel meer lekkere muziek met hele

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de

En dan eventjes onze uur lekker zetten. Het is een paar minuutjes over het eerste van 12 uur geworden. Hele bijzondere goedemiddag. Het is donderdag vandaag. Nog geen weekend, maar voor velen misschien neem je morgen wel een dagje vrij. Dan is het al weekend natuurlijk. We begonnen met de muziek van niemand minder dan Amazulu. En Too Good To Be Forgotten. Ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere koffiemuziek en dergelijke meer natuurlijk, ja. Wie hebben we hier? Een man die helemaal in het zwart gesminkt is en zwart gekleed. Alice Cooper en Electeds.

gedaan, hè? Muziek uit. De tondeste van de kasserol, zoals we zeggen. Rock and roll uit de kasserol. Dat was natuurlijk niemand meer en niemand minder dan Alice Cooper. De man die hond van spinnen en dergelijke meer, ja. Ik hoop dat hij in het echt zo niet, ja, zo niet in het leven staat natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus Alice Cooper hier in de lunchbreak deze donderdagmiddag. En smakelijk eten. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes natuurlijk. Die goed te verteren vallen, zoals ook deze natuurlijk. Hier is Smokey en Needles and Pins.

inderdaad, blijft een nummer waar we van kunnen zeggen. Het heeft geen vervaldatum, hè. Inderdaad, niet staat geen vervaldatum op hier op het zwarte hoesje. Michael Jackson hoor je deze donderdagmiddag natuurlijk. En dit al met zijn non-stop till you can get enough. En ja, totdat je genoeg gegeten hebt en dan moet je stoppen gewoon. Hè? Ja, inderdaad wel. Tenzij je wel een buikje kweken natuurlijk, ja. Zomer op je radio, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk hier in de lekkere music show. En dat allemaal in de lunchbreak club. En dat iedere dag van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Casey and the Sunshine Band. En dit allemaal met hun Give It Up.

onze hit voor onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk. Hè. Ja, de Jacksons hebben een klein beetje de luxe in de handen genomen, geloof ik. En dit allemaal met Jermaine Jackson en Pia Zadora natuurlijk. En dit allemaal met When the Rain Begins to Fall. Ja. De zomerse bui, dat kan er altijd bij natuurlijk. Hè. Een slaapbuitje, als we zo het zich hier een klein beetje zeggen. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. En wij hebben een heleboel goede muziek voor jou. Hier is Royce and the Emotions. En dit met hun Best of My Love.

0: En dan, dat gaat over waar music meets the politic. Ja, inderdaad. Dus als je daar iets over wil horen of weten, wel stay tuned, zou ik zeggen, hier in de lunchbreak deze middag. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het zoeken om lekkere muziek voor je te brengen. Hier is Lou Rawls en I See You When I Get There.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede donderdagmiddag. En als jij nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Het lunchbreak, breaking news van toen. Mijn naam is Patrick Jacobs, nog steeds inderdaad wel. Muziek en politiek komen samen in 1970 als Elvis Presley en president Richard Nixon bezoekt in het Witte Huis. De iconische foto waarop ze elkaar de hand schudden wordt door veel Elvis-fans als verschrikkelijk ervaren en keerde hun rug toe naar Elvis Presley. Hier is Elvis dus en Suspicious Minds.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

gedaan. Hè? Je hebt het goed gezegd. Tot van met morgen is er nog onze hit-up voor deze week natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Elizabeth Taylor, Taylor Swift hier. Hoog in de hitparades momenteel natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hey, als je pas afstemt, welkom in deel 2 van de lunchbreak deze donderdagmiddag natuurlijk. En we zijn er tot 1 uur met de nodige, lekker verteerbare muziek als het ware vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag. Hier is Smokey Robinson, even de koffie doorslikken. En One Heartbeat. Gezellig als je erbij bent.

0: inderdaad, hè. Lidus Hidding. Je kent hem wel, de man van Spandau Ballet met zijn mooie mutsje aan. Ja, inderdaad wel. En dat al met een I'm Specialized in You hier in de Lunchbreak. Deze donderdagmiddag tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Deze week onze artiest. Hier is Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. MUZIEK

Het is als een drankje dat je maakt. Hè? Instant replay natuurlijk. En we kennen hem ook van Fire. Ja, inderdaad wel. Dan Hartman en dit met zijn instant replay. We like my fire natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Zoals ik eventjes keek, 21 minuten. Ja, inderdaad wel. We gaan weer stilletjes aan terug naar de top van de tijd. Zijn natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En we hebben nog wel een paar plaatjes te gaan. Zo, deze net voor onze toetjesplaat. Hier zijn de Spinners en Working My Way Back to You.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Dit is een nieuwe uur Hits & Classics. Met Benny de Zwart.

Er is niks mis mee met de thermostaat vandaag. Nee, alles is normaal. Het is gewoon warm buiten. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwarte in de Middag. Hier op deze 18 juni. En we zijn donderdag. Het begon vandaag met Amy McDonald en de jongste. Can you hear me? En dat op internationale dag van de duurzame gastronomie. Ook sushi-dag vandaag. En wereldtapasdag. Oh. En wie mogen we niet vergeten? Zijn de gasten van de Flexijoppers. Dag van de Flexi-medewerker. Als tweede vandaag, Brian Ferry.

0: van Shakira. Onderweg hier bij ons bij Arthur, Eric Clapton en de Backstreet Boys.
1: Benny de Zwart. Ela, hoe zit dat? Wanneer komt hij? Komt hij nog vandaag? Of ligt hij nog in zijn beiden of kerstnaden? Maar geen probleem, hij is aanwezig, volop en rondom. West.
2: Goed.
1: Wuk.
2: Wat is het?
1: En nog een spreuken?
2: Een typisch West-Vlaamse spreuken. Stof is griem uitdrukt, duivels hart moet dat je hebt.
1: Nog een keer in het West-Vlaams, alsjeblieft.
2: Stof is griem uitdrukt, duivels hart moet dat je hebt.
1: Dat is goed, jongen.
3: You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need.
0: Leuk, hè, als je die moedertaal even naar buiten kunt brengen via de radio.

0: Fleetwood Mac, hier bij iTunes. En Everywhere. Ook in dit uur vandaag zijn er jarigen. En ook dit.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: Yo. En nog steeds dit wondermooi ding. Van OMD. Het heet Secrets. Minuten over 12:30. Dit is iTunes.

14 juni vandaag. Er zijn jarigen. Vlaamse slagerzangeres. Witel, de vrouw van Je hebt me 1000 maal belogen. Die wordt er 50. Laura Lien. En uit Nederland, Henny Huisman, wordt er 75. En Freddy de Kerpel, die wordt er 78. En deze mevrouw, die wordt er 87.

0: Amanda Lens. Ze wordt er vandaag 87. En bijna vergeten Sir Paul McCartney. Die wordt er 84 vandaag. Ook in dit uur maken we plaats voor de jaren 60.
1: Benny de Zwart, klassieker.
0: 1969. Deze van de Beach Boys.

scoren ze naar boven de hits. 27 tot 33 graden vandaag. En 33, dat is voor Maastricht. 27 Amsterdam en Groningen. Ja. Maar pas op, hier en daar kan het er wat regen uitvallen. En is er ook vuurwerk. En dat is meer voor de regio Rotterdam. Onderweg bij ons Four Rangers en Maroon 5. En als het over Zwol gaat, dan komt deze op de proppen. Ik heb het over Sade.

zo kan het middagmaal van deze middag gerustig gaan zakken. Tot ons het deze middag. Slavink. Met een groentemix en aardappelen. En tomatensoep met balletjes. Altijd leuk, hè? Ja, vooral die balletjes. Onderweg. Four Ranger en deze Maroon 5. Over liefde gesproken. This is love. Goedemiddag.

Zeg wat je wilt, het is ronduit belachelijk. Ja. Weet wel, de strijd rond het carnavalslied van de dikke pens. Die eindigde voor de rechter. Sander Ottens van de kapotte kachels gaat het opgeven. Als ABBA die paar duizend euro wil, voor hem is het prima. Ik vind het ook ronduit belachelijk. Een carnavalnummer. Voor plagiaat. Goed nieuws. René Vroeger wordt er binnenkort 65. En gaat zijn verjaardag vieren. In Rotterdam Ahoy. Minder nieuws van Patricia Paai. Want die is niet meer zo goed mobiel. Ze heeft gevallen. En haar verbrijzelde heup. Ja, komt niet goed natuurlijk. Veel beterschap aan Patricia Paai. Dit wordt de voorlaatste voor vandaag. Die komt van Sandra.

Zometeen na 2 uur. Riek de Ruiter op je radio. Met de connectie. Wij hadden nog deze Sandra. Als voorlaatste vandaag Maria Magdalena. Ook dank aan...

0: Onder het motto, het mag geen shot zijn op deze donderdag namiddag. Doen we dan met deze natuurlijk.
1: Hey, clap your pants.
0: Een fijne donderdag. En tot morgen, want dan zijn we vrijdag.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hack zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking, dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Hey, van harte welkom. Dit is het radio en online programma Woordenvol met...
13: De Ruiter.

0: zo klinken en dan somber heten. Op zich raar. Homewrecker hoor je. En we starten deze connectie vandaag met Will and the People en Lion in the Morning Sun.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook op mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we verwennen je met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je dat Will and the People in 2010 zijn opgericht? De leden ontmoeten elkaar toen ze een concert bezochten op het Glastonbury Festival in Engeland. En ze inspireerden zichzelf door de Beatles, The Doors, Supertramp, Bob Marley, The Police, John Lennon en Jerry Lee Lewis. In 2012 kwam hun eerste album. En wist je dat het nummer wat we voor je draaiden niet liggen in de zon betekent, maar de leeuw in de zon. Het is inderdaad The Lion. En wat hebben we nog meer voor je? Het komende uur hebben wij muziek die je kan verstaan, wel twee keer. We hebben een classic voor je, ook wel twee keer. En op de helft van het programma, weer twee keer, gaan we dubbel op met twee nummers met dezelfde titel. En aan het eind van het programma, weer twee keer, gaan we oud en nieuw met je vieren met een cover en een origineel. Reden genoeg om hier bij ons te blijven, bij de connectie.
2: Welkom. De connectie.

onderzoeken of de band nog bestaat. Of dat dat helaas niet meer zo is. Nou, kan je geruststellen, want de Blow Monkeys is een Britse new wave band. En als dat er staat, dan bestaan ze nog. Ze werden in 1981 opgericht. En de eerste single, leuk om te weten, heette Live Today, Love Tomorrow. Die verscheen in 1982, maar die kennen we allemaal niet. Dus leuk om even op te zoeken. Misschien. Daarna had de band diverse hits. Met nummers als Dig In Your Scene, wat we net voor je draaiden. En It Doesn't Have To Be This Way. Ze brachten 4 albums uit tussen 1986 en 1990. En na een lange onderbreking zijn ze weer bij elkaar sinds 2007. En sindsdien brachten ze 5 albums uit.

Kylie Minogue. Het is van een Netflix documentaire. We draaien Light Up. En geniet van alle muziek die ik voor je draai. We hopen dat jij dat ook doet. Genieten van de muziek in de connectie. Maar van de connectie-collectie kan ik vaak nog net iets meer genieten. Omdat het artiesten zijn die nog steeds live optreden of muziek maken. Maar die dat al langer dan 25 jaar doen. We kennen ze dus allemaal. Voor Kylie draaiden we Magnetic van De Bausa. Ook heerlijke muziek. Maar dan uit 2026. En deze Kylie Minogue, ja, die loopt al wat jaartjes mee. Je kan niet spreken van een comeback steeds, want ze is eigenlijk nooit weg geweest. En ik stond laatst in een platenzaak. Het was een platengedeelte in een boekenzaak. En er stonden twee meiden van een jaar of 22. En die wisten wel Kylie Minogue. Die zochten een plaat, een echte vinyl. En, maar ze zochten een speciaal nummer. En daar kwamen ze maar niet op. En ik stond er ook ruim 30 jaar, 35 jaar ouder. En ik dacht ineens, ja, die hebben het over Can't Get You Out of My Head. En ik zei dat. En ja, dat was een hele leuke connectie op dat moment. Want als het over muziek gaat, dan heb je snel een connectie. En in een platenzaak heb je altijd gelijkgestemden als je ook

0: Ja, deze dames hadden een vooruitziende blik, zo mag je dat wel zeggen. 40 jaar later is het eigenlijk nog steeds aan de hand als waar ze hier over zingen, maar dat straks. Je hoorde Harry Styles en Sister Sledge en heb je de overeenkomst in de Double Trouble kunnen ontdekken. Het was niet heel moeilijk, de titel was American Girls. Harry Styles die in 2026 Amsterdam en Nederland onveilig maakte met 10 concerten op een rij. En Sister Sledge, ja, die maakte dit nummer niet voor niks. Trouwens nog een connectie met een andere artiest. Want de vrouw van Narada Michael Walden heeft meegeschreven aan het nummer wat uitgebracht werd. In 1981 als single een hele grote dikke hit werd. Het is een patriotische hymne aan het feminisme. En het recht van de Amerikaanse vrouwen om dezelfde professionele en maatschappelijke erkenning te krijgen als mannen. En het lied werd door de toen net verkozen conservatieve regering van Ronald Reagan beschouwd als een patriotisch en propagandistisch stuk. En wordt vaak gebruikt als soundtrack voor feministische parades voor de rechten van zwarte vrouwen en vrouwen in het algemeen. Nou, iedereen heeft hier hetzelfde recht. En dat is het recht op onze muziek. Blijf bij
1: de
0: ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie.

is een van de eerste house nummers aller tijden en uitgebracht in 1987. We draaiden Joe Smooth en Promised Land, toen al een DJ die muziek maakte en plaat is bekroond. Het is een van de grootste dance hits aller tijden. Je hebt Someday, je hebt Strings of Love, je hebt Chime, je hebt Keep On Moving, maar deze wordt door allerlei DJ's en prominente muziekbladen gekozen tot een van de meest invloedrijke nummers, omdat later de house helemaal zou ontploffen. Was dit een van de eerste nummers, Het Beloofde Land, The Promised Land, van Joe Smooth. Het is ook een optimistisch nummer, je wordt er vrolijk van. En ooit ben ik er jaren naar op zoek geweest. Ik had het eens ergens gehoord. Toen kon je nog niet shazammen zoals nu, van welk nummer zou dit nou zijn? Je moest gewoon afgaan op de kennis van anderen als je zelf niet wist welk nummer het was. Dus al mijn collega DJ's all over the place heb ik gevraagd waar ik ook kwam van. Het nummer dat gaat zo en zo. Ik moest dan ook nog een beetje zingen. En opeens was er iemand die het wist. Maar goed, toen moest je nog aan die plaat komen. Want het was al een tijdje geleden een hit geweest. En het was niet zo dat je zomaar uit archieven platen kon kopen. Dus dan was het in tweedehands zaken op zoek naar Joe Smooth en Promised Land. Het heeft een tijdje geduurd, jaren om precies te zijn, maar het is gelukt. Ik heb hem op single en uiteraard kan ik nu lekker digitaal draaien. En komt hij regelmatig terug in de connectie.

plaatje. Het is altijd weer een feestje. En deze, die ken je, Just the Two of Us. We draaiden Grover Washington Jr. en Bill Withers. En daar volgde je Blue Azure met Just the Two of Us in de nieuwe uitvoering. En daarna hoorde je de oude uitvoering en de weetjes in de popmuziek. De wetenswaardigheden die je hoort hier in de connectie, die blijven interessant. Want heb je ooit gedacht dat Grover Washington zong? Dat deed hij dus niet, want hij was de saxofonist van het nummer. En Bill Withers, die zong het, die ken je nog van Lovely Day, het nummer. Dat dateert uit 1980, zo lang geleden alweer. En ben je ook zo dol op nummers waar zon in de titel voorkomt, of sun? Nou, dan zit je goed bij deze klassieker van Armin van Buuren.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun 2 kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetski. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrepetski verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: favoriete connectieband, Kraken en Smaak. DJ's zijn het met allerlei gastartiesten. Wij draaiden voor jou Nothing Is Forever. En daarvoor hoorde je Hide You van Koshi.
1: Dit is de connectie.
0: Welkom. Want ontzettend leuk dat je naar ons luistert. Naar de connectie tussen muziekgeneraties. Een uur boordevol items, muziek en wetenswaardigheden. Want soms nemen wij even een kijkje achter de muziek. En verrassen je met muziek. En laten je soms muziek ontdekken. Want waarom nou altijd luisteren naar dat wat we altijd al jaren gehoord hebben. Er wordt zoveel nieuws gemaakt. En geloof me, dat is ook goed. En zeker als je het een paar keer gehoord hebt, dan ben je eraan. En dat kan je dus hier ook in de connectie tussen muziekgeneraties. Behalve dat doen we ook nog twee keer muziek die je kan verstaan. We hebben twee hele mooie classics voor je. Op de helft van het programma gaan wij dubbelop met Dracula. En wat dat is, blijf luisteren. En aan het eind van het programma zo'n beetje vieren we altijd even dat kleine feestje oud en nieuw. Elk uur in de connectie.
1: Welkom. De connectie.

0: opspringen van plezier uit je radio. Dit is De Connectie.
1: Connectie.
2: Thanks for

soms op social media laat zien is van een bedenkelijk niveau. Maar deze muziek mag het toch best zijn in deze tijd. In 2026 toen ze het uitbracht, Madonna. Vandaar in de Connectie collectie. We draaiden I Feel So Free. En dat is toch fijn als je een dikke zestiger bent, zoals zij. Ze gaat nog steeds mee en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Want in de jaren 80 was ze ook al bekend. Haar eerste grote hit was begin jaren 80. Like a Virgin.

0: Zo is Dracula na al die jaren nog steeds een inspiratiebron voor muziek. We draaiden Tame Impala, Jenny and Boys Noise. En daar direct achteraan Soul Dracula van Hot Blood. Kon je nog herinneren, dat is nou echt een nummer wat we, nou ik wou bijna zeggen, 100 jaar niet meer gehoord hebben. Maar doordat er een nieuw nummer werd uitgebracht onder de titel Dracula, moest ik denken aan dit nummer wat uitkwam in 1975. Was zo lang is het geleden. En het komt uit de Duitse hoek, want het is een voormalige Duitse studioband die vooral bekend werd met dit nummer. De man achter de groep was de bekende muziekarrangeur Steven Klinkhamer. Hij was van 72 tot half jaren 80 arrangeur in samenwerking met Frank Varian. En die kennen we dan weer van Boney M. en Gilla en Eruption. En werkte diverse studiomuzikanten natuurlijk aan mee. Ook Donna Summer heeft ooit in Duitsland materiaal geproduceerd. In het nummer zelf was een lachende graaf Dracula te horen op de Soul Tour. Begeleid door een stel achtergrondzangeres. En de naam van de band verwijst naar het bloeddorstige karakter van Dracula. Het was dan ook een one day fly. Het staat op de LP Dracula & Co. Waar meer van dergelijke disco horror nummers op stonden. Zoals Baby Frankenstein en Blackmail.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

Hallo, Jacqueline hier. Dit keer met een superbekend nummer. Het is wel wat ouder, alleen het ontstaan is zo interessant. Het waren 5 broers, waarvan er eentje wereldberoemd is geworden. De 5 broers hadden een hele strenge vader, met tot gevolg dat ze eigenlijk gedrild werden om hun zangkunsten ten gehore te brengen. Ondanks die strenge vader hebben ze prachtige muziek gemaakt. Heel indrukwekkend en vooral dan van het jongste zoontje. De Jackson 5, ABC.

0: toeval dat Jacqueline kiest voor de Jacksons en de ABC uit vervlogen tijden. Terwijl ik onlangs de film heb gezien van Michael Jackson. En dat is toch wel indrukwekkend om het verhaal van artiesten te zien. Eerder hadden we natuurlijk Elton John, Freddie Mercury, ook Tina Turner heeft een film en een musical die ik ook gezien heb. Je bent daar toch in geïnteresseerd. En om dan de muziek weer terug te horen, het is fantastisch. Ik heb daar twee Spotify-lijsten van gemaakt. Eén met alle bekende hits van Michael Jackson en het zijn er wat. Maar ook ben ik altijd op zoek naar onbekende muziek van Michael Jackson. Want dan is het net alsof je nieuwe muziek hoort van Michael Jackson, omdat je het nog nooit of niet vaak gehoord hebt. Zo is Enjoy Yourself van de Jacksons bijvoorbeeld een nummer wat je echt eens even moet terugluisteren.
1: De Connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: grootste disco-hits aller tijden. In Oud en Nieuw, altijd een feestje aan het eind van elk uur, Connectie.
1: De Connectie. Music
0: History. En zijn er dan nog dingen die we niet weten over het nummer? Jazeker. Het is een single uit 1976 en dat stond op hun gelijknamige album. Dus Disco Inferno, maar toen het uitgebracht werd, werd het helemaal niet zo'n grote hit. Nee, dat werd pas in 1977. Toen werd het wereldwijd een grote hit. Toen het werd uitgebracht op 12 inch op de soundtrack van de film Saturday Night Fever met John Travolta. De film die zat voor Grease. Ja, het nummer is een heel groot succes voor het componistenduo. En zij vonden inspiratie in de film The Towering Inferno, waarin onder meer een discotheek opgaat in vlammen. En toen het nummer gemaakt werd, toen waren ze vergeten het Dolby ruisonderdrukking knopje in te drukken. En daardoor kreeg je een ander geluid dan dat je destijds normaal had in de audio. En de mix heeft daardoor een grotere dynamiek gekregen dan gebruikelijk in die tijd. En daardoor lijkt het of het nummer echt meer op je afkomt als luisteraar.

Ontzettend leuk dat je er weer bij was. De connectie tussen muziekgeneraties, boordevol met muzikale avonturen, wetenswaardige feiten en items. En aan het eind van elke connectie gaan wij muziek live beleven, want dan beleef je het meer.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarees schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd. Maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Leeuw Tobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Leeuw Tobi vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur. De auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij het programma Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 18 november. Ach, 18 juni 2026. Ik wil gewoon al dat het kerstmis is. Hey, namens Bart van der Heuvel, aflevering 450. Ja, daar word je wel lichtelijk nerveus van. We zijn bijna bij de 500. Je weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. In het aankomende uurtje gaan we weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek voor jou. Die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En de live muziek wordt verzorgd vanavond door Jethro Tull. En je weet het, we sluiten af met een heerlijke surfnummer. Maar de opening van Bart's Guitar Platform, hij wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. De outtakes van het album Access Bold as Love, daar zijn we mee bezig. Takes die de eindmix niet mochten halen. Deze week het nummer Wait Until Tomorrow. Take nummer 2, het is een instrumentale versie. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.
8: Was started now?
9: Sorry, Jimmy. Yeah,

0: smash a great take up the day, man. Do you want to go straight again?
1: Yeah. And don't do those drum breaks, because that throws me off, though. You know that part when you come in right before the guitar part is over.
0: Yeah, simplifying them breaks. We can do 4-4 so that from now to Doomsday, we've got it in the end of the day. We can double track any breaks and things we want to put in, okay?
1: Yeah, so don't, you know.
0: But let's keep these basic tracks as simple as we can, so we can do a lot of mixing with them, okay?
1: The part I'm talking about is when the guitar goes.
2: Heerlijk. De stem van Jimi Hendrix die het even probeert uit te leggen hoe het in elkaar zit. En Chas Chandler die zeer nerveus loopt te vertellen dat time is money, my friend. Ja, hij had al zijn basgitaar verkocht om manager te zijn van de Jimi Hendrix Experience. En studiotijd kostte geld, inderdaad, in die mooie Olympic Sound Studios. We blijven lekker in de jaren 60. Stap als eerste de rock'n'roll binnen. Ik heb voor je de Tornadoes. Het is een instrumentale groep. Het nummer wat je ook hoort, instrumentaal Riding the Wind. Een instrumentale rockgroep uit Londen, Engeland. En waren bij elkaar vanaf 1961 tot 1967. En nog heel even in 1975. En werden vooral bekend als backing group voor record producer de heer Joe Meek. En ze zijn ontzettend veel te horen op de singles en de albums van een persoon met de naam Billy Fury.

0: dacht waarschijnlijk dat ze een psychedelische band waren. Nee, uit de muziekstroming punk hoorde je de Germs. Voelde je ze kriebelend in je nek? Precies. Met het nummer Land of Treason. En de Germs, een Amerikaanse punk rockband uit Los Angeles, Californië. Het nummer trouwens, Land of Treason. Het komt van het debuutalbum met de titel G.I. En je weet het, van de punk stappen lekker de Motown sound binnen. Deze week heb ik de muziek van Bruce Channel met het nummer You Make Me Happy. Het nummer lijkt erg veel op Hey Baby, maar dat is natuurlijk ook van de heer Bruce Channel. Dat hij trouwens uitbracht op de labels Le Cam, Smash Records en CBS. Maar deze, You Make Me Happy, kwam uit op...
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

studioalbum van de band Easter Everywhere. En dat zie ik inderdaad bij veel van de radiostations staan. Het systeem werkt daar prima. Ja, dank u wel trouwens daarvoor. En dat komt trouwens 25 oktober 1967 uit. Singles van dit album. I've Got Levitation. She Lives in a Time of Her Own. Met It's All Over Now. Baby Blue aan de B-kant. En Slip Inside This House. Maakt Nobody to Love dus een albumtrack. Je weet het, van de psychedelic sound stappen we in de muziekstroming reggae. En deze week hoor je de muziek van Desmond Dekker. Je hoort het nummer You Can Get It If You Really Want. Maar het nummer is natuurlijk origineel van de heer Jimmy Cliff.

0: nummer Don't Drop My Love. Opgenomen in de TK-studio's van Henry Stone. En die studio's was genoemd naar de engineer Terry Kane, die trouwens ook de studio bouwde. En Anita Ward, inmiddels alweer 69, zal qua stem al niet meer zo hoog komen. Timmert al aan de muzikale weg sinds 1970 en doet dat in de muziekstromingen R&B, soul en jawel, disco. Dan heb ik 3 muziekstromingen nog te gaan en de afsluiter met een mooi surfnummer, jawel. Nu tijd, 28 minuten over 7 op deze donderdagavond van 18 juni 2026 voor dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Jawel, ik heb weer 2 heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week de band Jethro Tull op bezoek. Dubbel album heeft de titel Bursting Out en het kwam 22 september 1978 uit. Opgenomen tussen mei en juni 1978. Gedurende de Europese tour met de naam Heavy Horses Tour. 2 nummers die je zo gaat horen zijn opgenomen in de Festhalle in Bern in Zwitserland. Opgenomen met een 24-track recorder. Mobiel uiteraard. We gaan naar de muziek. Je hoort Aqualung en daarna hoor je Locomotive Breath. Hier is Jethro Tull live.

Jethro Tull, het Locomotive Breath en Aqualung. Nu tijd voor de muziekstroming country. Je hoort de muziek van Slim Whiteman. Je hoort zo het nummer Love Song of the Waterfall. Komt van het album met dezelfde titel. En dat kwam uit in 1965.

0: minuten voor de klok van 8. Je hoorde uit de Soulhoek Al Green met het nummer What a Wonderful Thing Love Is. We kunnen het alleen maar beamen. Net als bij Slim Whiteman komt dit van het album met dezelfde titel.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Zeer zeker, ik heb weer een heerlijk blues nummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Jailhouse Fire Blues. Het is van Buddy Boy Hawkins. Het is een country blueszanger, songwriter, gitarist die zijn muziek opnam van 1927 tot en met 1929. En hij deed dit in de Paramount Recording Studios. En voor Paramount Records uiteraard. Hij nam totaal 12 nummers op, bracht 678 toeren Stellic platen uit. En Jailhouse Fire Blues is de A-kant van zijn tweede plaat.
2: Have it, Jello! You're not putting it down.

0: Oh, buurvrouw.
1: I think we've come to the end.
0: Oh, u bent er al. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jansen en ik zelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Het is een surfnummer. Deze week The Adventure 6 met Time Bomb. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Hey, en graag tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan, joep doei.
2: Be ready to go surfing.

0: 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De drie lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: jouw vrijdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I
4: want to
3: hear.
4: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.